ligou, pediu, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou,